0: Daar heb je een stuk voor 14. Dollar weer. De first set, 12, 4.
1: Punkt, dat is het gestel. Pass op.
0: Play ready?
2: Yes.
0: Yeah. First turn.